Ik doe niet aan. Meer vrede, vrede, nieuw rinnen, pauw, vrijme, pak om bijken.